Goedenacht. Goede zin. En de heer Big Ben, mijn dames en heren. Kanselier uit Hamburg.

Goedenacht. Goedenavond. En de heer Big Ben, mijn dames en heren. Kanselier uit Hamburg.

Goedenacht. Goedenavond. En de heer Big Ben, mijn dames en heren. Dank u wel, uit Hamburg.